Kan hende gamon ga bet me ga go want se go de ga o jebug mo je na no dai he hos ga bum skait sen jit ni do sni jod gen he ye yut kenu brigade ge bazi de ni sen de go hun jebug mo and ho yo I he saturday ni se sko do stay de ga che che babu dot e yo get cre language summer camps ga de gen no me we know wo ga august be some and that discussed be him je shan no sub discussed de ni Ik heb een benieuwd gebaden. Ik heb een issue met je op mijn opmation. Dus je bent dat inland gallery in zet ik niet door jou. En is nog big discussie. En is er een stond nog big discussie. Ook ik ben aan het abyss model. Jebuk mo. En hoe dat mee nou was one pig en gens toen aan het gebaden her CNG. Hij EG gebaden ze dokt. Nee, mijn naam dus de degeba. Hoe ik het te witte get het te witte not. Zo ik heb een JSP aan het ngeje dushte de gete chedayan ge jo chabtsian ya igen de bajmon we de hui wit maten tbet ndop miat mug dan demog wab miat en moske ze sha pist monan ge bawen ze de we de bajmon dot so gen he ke shwe wit madret ge nan me go chape taksni en dushte de So, Shashki about Shibu Dishajapaman, then ask him Nogash and Smego, you the badge moon, and then ask him Nogi by Aaron Clive Blacknet, Charles Kedabate, the game of George Longchap, Gisha Bitebehigod, Eugen Witabis Himagan, Charles Luded, Betsy Longchap, Jamie Little, Benoit Vigor, he's got someone here, Copenhagen Bijouit sheet, Euge Guinsig, and now he's put a winch gag, Hega Meshtminen, Hega Zeti Betmug, and Hegmagan Hegish with Madagat. We want to get you to be some way at creeprog@cbc.ca to get you some some one on egg my near Cheryl will patch you get a better egg so watch it to watch him no so Jamie Berg and you should just go to stead egg deck